ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: en daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalade jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalade Horst, alles voor in en om het huis.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalade Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee, die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Het weer, op de meeste plekken is het droog en zo'n 14 graden. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer, bij een graad of 20.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
4: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
5: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
3: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk.

0: maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
1: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Op een enkele bui na is het zo goed als overal droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft in eerste instantie droog, maar halverwege de middag richting de avond, dan krijgen we toch te maken met enkele buien, mogelijk met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximum

0: 24 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen.

0: moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Het weer, droog en af en toe zon. Later vandaag kans op regen, soms met onweer. Het wordt een graad of 21.
1: Zon, zee, lekker lang uit.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
6: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
5: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
7: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
5: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
9: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door

0: Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Enkele bui na is het zo goed als overal droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 14 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft in eerste instantie droog, maar halverwege de middag richting de avond, dan krijgen we toch te maken met enkele buien, mogelijk met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 23 à 24 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
4: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
3: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
5: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door betonstation Hoeimakers Horst.

0: legendarisch duo uit de jaren 80, Tears for Fears.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Dat was toen de tweede hit, hè? Na Shout Come Everybody Wants to Rule the World. Dan hebben we het over 1985. Goedemorgen allemaal, welkom Schrijven voor Bedrijven. Ook alweer op deze donderdag, de 20e augustus. We gaan ze weer voor je draaien, hoor. Met al die rubriekjes op de vaste tijdstipjes.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En Sienna Spiro.

Ja, dit noem ik nou echt een vrolijke zomerplaat. Linda de Souza en hun fille de Tulipy. In het Frans natuurlijk. En ze heeft ook een liedje gemaakt in het Portugese taal. Die zullen we morgen eventjes aan je laten horen. Daarvoor nog Polle Eduard. Bekend ook van de Polle Eduard Band. Ik wil jou en de Material Lover was van Sienna Spiro. En dit, Dua Lipa.

Ja, met zang van de projectzanger Tony Burrows. Want die leende zijn stem uit in allerlei projectjes. The White Plains, een studioformatie met My Baby Loves Lovin'. Nieuws van 9:30 komt eraan. Eerst ga ik eventjes in de houding staan als echte Zermer. Hier is te midden van de velden.

0: het wordt ook wel het Zeerums volkslied genoemd, hè? Te midden van de velden. En dit is de versie uit 1987 van Beer Verheijen, José Clevis en Herman Wijnhoven. En in 2011 werd hij volgens mij opnieuw opgenomen, of 2009. En die staat ook nog op een cd'tje. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
2: Praatjes en plaatjes.

0: My Body Isn't Ready, mooie titel. Je hoort de Somber hierbij. Schijven voor bedrijven. En waar is oma?
1: Oma's geschiedenisles.
0: Ja, een spannend James Bond muziekje op de achtergrond. Want het heeft allemaal alles te maken met 20 augustus 1964. Ja, die dag neemt Shirley Bassey met het orkest van John Barry de titelsong van Goldfinger op. En deze James Bond film gaat 17 september 1964 in Londen in première. Voor de derde keer speelt Sean Connery de rol van geheimagent 007. De Duitse acteur Gert Fröbe speelt zijn rivaal Goldfinger. Nou, op 24 april 1965 komt de gelijknamige single uit van Shirley Bassey. En die komt ook binnen in de top 40. En Goldfinger zou de vijfde plaats bereiken. Weet je wat? We gaan dat liedje nog eens aan je laten horen. Lijkt me wel toepasselijk.

0: overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid. Omroep Horst
1: aan de Maas. Zero's Flashback. 2001.

Robbie Williams. Hij vraagt de weg naar Mandalay, 2001 alweer. Zo dadelijk de geboorteplaats. Eerst Susanna Freek en zij kunnen niet wachten tot het avond is. Soms

Vandaag is het 20 augustus en de geboorteplaats van vandaag is er eentje van Robert Plant. Hij werd geboren 20 augustus 1948. Was ooit zanger van Led Zeppelin, de band die op een gegeven moment ermee ophield omdat een van de leden kwam te overlijden. En Robert Plant maakte deze mooie solo single in 1983 en haalde de top 40 met de

1963, 64, toch wel de jaren van Beatlemania. Zeker ook in Amerika begonnen ze langzaam door te breken. Dit was I Wanna Hold Your Hand. En we doen hem nog eventjes instrumentaal tot aan 10 uur.

0: Glumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Glumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.glumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde

0: varianten voor elk budget en kindvriendelijk.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

Toch weer 7 jaar geleden deze Joe Buck, You Don't See Me. Daarvoor nog, ik dacht, doe eens gek, Heino Blue, blauw bloed, Rentiaan. De man treedt trouwens nog steeds op en is al volgens mij een jaar of 80. En de 20 seconds van Robin Hillen werden nog voorafgegaan door de Eagles en Lying Eyes. Ja, dan vliegt de tijd wel lekker om met dit soort lange plaatjes. Het is al wat 10:30 geweest. En dit zijn Daryl Hall en John Oates, de twee heren die toch garant stonden voor tal van hits. Met name in de jaren 80, onder andere deze, Out of Touch.

er was een bandje waarin ook Lex Uiting zat, hè? 2010, Zoemaar en 30, Diek en Degelijk. Ja, eigenlijk een soort beschouwing van, is dit nu alles? Maar daar heeft ook Doe Maar ooit een plaat over gemaakt. Keith Urban en Michael McDonald.

Ja, de zanger heette Morrissey, de Smith, 1986. En Panic hier bij Omroep Horst en Maas. Sommieu Morning en Keith Urban met Michael McDonald samen met We Go Back. We gaan eventjes back naar 1991 met deze Chesney Hawks.

0: Ja, gezellig, wat leuk. Er zit natuurlijk een melodietje in wat we al kenden. En Crisscross Amsterdam zet het een jaartje of 3 geleden opnieuw op de plaat. Deze How You Samba. En daarvoor die eendagsvlieg Chesney Hawks 1991. Eén hit mocht de meneer hebben, One and Only. De enige echte, daar komen we op neer. Het is ook nu weer tijd voor de enige echte Forgotten 45. Zo rond 11:15 altijd in deze show. En daarvoor hebben we vandaag weer een mooi plaatje wat Ger aanvroeg. Het was na het ingaan van de Faces, waarin Rod Stewart zat, een van zijn eerste solo-hits, Maggie May. En die andere kant hoor je nu Reason to Believe.
1: Forgotten 45.

Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Horst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

Your Soul, de Doobie Brothers, hierbij op Borst en de Maas. En die Forgotten 45 was trouwens inderdaad Rod Stewart met Reason to Believe. Het was een plaats met een dubbele A-kant, want Maggie May werd net zo goed veel gedraaid op de radio toen de tijd. We gaan op naar reclame en nieuws van 11 uur. En nog een stukje, ja, modern klassiek eigenlijk toch wel, hè? Walter Murphy en de Big Apple Band. En de vijfde van Beethoven, maar net een beetje anders.

0: Elke morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan

0: badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: ik dacht altijd dat de maandag wasdag was. In dit geval ook eventjes op de donderdag. De wasmachine, je hoorde natuurlijk de dames en heren van Travassi. Of waren het alleen maar heren? Ik geloof het wel, hè? Ja, in elk geval, ze bestaan nog steeds en treden ook nog steeds op. Leuk is dat. Daar hebben we nog Bruno Mars met All My Soul en The Everlasting Love in de versie van U2 als opener van uur 3 van Schijven voor Bedrijven. Ja, in mijn collectie achtergrondmuziekjes kwam ik nog iets leuks tegen. Dit deuntje gebruikten we vroeger altijd bij de lokale Omroep Zevenum als wij de jarige donateurs mochten feliciteren. We deden altijd om 6:45 s'avonds de programma Spitsuur. Maar dat is lang geleden, voor de mensen die dat nog weten. 30 jaar geleden ongeveer. Nou, dus we gaan snel over naar iets anders. De plaat is een verhaal. En Bart van Leeuwen heeft ook tegenwoordig nieuwe afleveringen opgenomen. En ook een iets ander achtergrondmuziekje gebruikt daarvoor. Kortom, laat je verrassen door de aflevering van vanmorgen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik geef het niet graag toe, maar als ik heel eerlijk ben, dan weet ik ook wel dat jij niet meer van me houdt. Sterker nog, je vindt dat ik ook maar beter kan stoppen met het houden van jou. En ik mag je zeker niet hardop vertellen dat ik nog wat voor je voel, hè? Maar ja, wat is het verschil? Als ik niet meer zeg dat ik nog van je hou, wil dat helemaal niet zeggen dat het ook echt zo is. Ik beloof je dat ik de dingen niet moeilijker zal maken dan ze nu zijn. En dit is ook zeker geen poging om je terug te krijgen.

0: Ik weet ook wel dat ik een grote puinhoop van onze relatie heb gemaakt en dat ik niet zomaar de draad weer kan oppakken. Het was allemaal mijn schuld, dus ik begrijp best dat je niet meer met me wil praten. Wat jou betreft is onze relatie nu in één woord samen te vatten: over. Maar er komt een moment dat we elkaar weer tegenkomen, dat weet ik zeker. En dan zullen we weer precies hetzelfde voor elkaar voelen als bij onze eerste ontmoeting. Als dat moment daar is, kan ik dat maar beter niet hardop zeggen. Ik hou mijn mond, zodat je zult denken dat ik eindelijk over onze relatie heen ben. Terwijl dat absoluut niet zo is. Zonder jou ga ik heel langzaam ten onder. En het heeft weinig zin om het daartegen te verzetten. Ik ben namelijk nog steeds ontzettend verliefd op je. En dat zal altijd wel zo blijven.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: In 1977 Scott Fitzgerald uit Engeland samen met Yvonne Killy. En zij was het echte zusje van Patricia Pai met If I Had Words. Een groot hit geworden. Ik denk met name omdat Rob Audit inzette bij de reclamecampagne voor Veronica om leden te werven.
1: Omroep Hoogst aan de Maas draait regionaal. Elk uur een moment voor muziek uit de regio.
0: Ja, dit is oorspronkelijk van Steve Earle, maar Ondiep maakte ervan het hutje op de hei.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan middelen die via de website FunCap zijn verkocht. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull tot 2030 verlengd. En Café Le Journal in Roermond doet dit jaar niet mee aan de 11e van de 11e op het Stationsplein daar. Het aanbod om onder voorwaarden alsnog een buitenbar te plaatsen is door de uitbater afgewezen.
1: Vrijwel non-stop muziek in schijven voor de drijven.

0: Ja, dat is van die typische muziek die altijd goed blijft om te draaien. Uit de jaren 80 natuurlijk, Level 42 en The Lessons in Love. En daarvoor nog eventjes zomer, zon en strand. Ja, hij zet de trend nog eventjes door. Het is nog steeds zomer, Rutger van Barneveld.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Ik neem je mee terug naar 20 augustus 1974. En dat heeft allemaal te maken met het verhaaltje wat ik je nu ga vertellen. Joke Vloed was een fan van de Shuffles die altijd naar hun optredens kon kijken. En op 5 november 1970 valt het oog van hun zanger Albert West op haar. Hij vraagt of hij haar naar huis mag brengen. Nou, van de een kan het ander. En op 20 augustus 1974, vandaag dus inderdaad 52 jaar geleden, trouwen Albert West en Joke Vloed in een bomvolle kerk op zo'n 100 meter van zijn ouderlijk huis in Rosmalen. Nou, in 1976 wordt de dochter Josien geboren. Albert West heeft zijn vrouw en dochter altijd uit de publiciteit weten te houden tot zijn 25-jarig artiestenjubileum in 1989. Dan pas verschijnt er een gezamenlijke foto. Nou, dus hij heeft zijn privéleven altijd goed beschermd, deze Albert West. Helaas niet meer onder ons. Maar het begon allemaal met het bandje The Shuffles. En deze hit natuurlijk. Shalala, I need you.

Raffaella Cara uit het mooie Italië, A Far L'Amore, Come and Chatou. En daarvoor nog een soort subtropische plaat van Jan Smit en Damaru. Natuurlijk al een van de vele samenwerkingsverbonden van deze Jan, maar hij zit er nog al 30 jaar in het vak met het tuintje in mijn hart.

Ja, de Pet Shop Boys verbaasden vriend en vijand door het opnemen van een klassieker van onder andere Elvis, deze Always On My Mind. En ook Willie Nelson heeft zich er ooit aangewaagd. Inmiddels loopt het tegen 12 en nemen wij afscheid. Dit was Schijven voor Bedrijven. Blijf lekker luisteren. Zo dadelijk het programma met muziek en informatie tussen 12 en 1 op 2 zenders. Wij spreken elkaar morgen weer en lunch makkelijk zometeen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door betonstation Hoeimakers Horst.
2: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillenside funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: somber. En 12 to 12 op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Aan het begin van
1: Camping La Playa.
0: Want ja, we zijn er inderdaad weer met een nieuwe editie van dit nu al historische radioprogramma. Met Sanne die mij flankeert vandaag. Fijn dat je er bent, Sanne.
2: Hey Juri, leuk dat ik er ben.
0: Ja,
2: dat ik er mag zijn.
0: Hoe zit je erbij vandaag op de camping?
2: Droog. Het is voor de verandering is droog een keertje.
0: Deze week was het niet al te best, hè, tot nu toe.
2: Nee, ik hoop dat jij ons straks tijdens het weer een beetje de weekendvoorspelling gaat doen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Zonder al te veel al te vertellen. Het ziet er beter uit.
2: Ah, dat is een goede reden om te blijven luisteren,
0: ja, toch? Ja, dat dacht ik inderdaad. Ondertussen ben jij natuurlijk ook in het laatste nieuws gedoken. Wat is jou opgevallen?
2: Ja, ik heb een vraagje. Bezoek jij wel eens een kermis?
0: Ja, zeker. Ja, leuk. Laatst nog in Panningen geweest. In Weert, waar ik woon, is een hele grote. Dus ik kom er zeker wel vaak op de kermis.
2: En wat valt je dan op aan zo'n kermis?
0: Nou ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de grootte van de kermis. Maar ja, meestal dat er een mooie balans is tussen attracties en bijvoorbeeld snoepkraampjes.
2: Is jou ook opgevallen dat je meerdere varianten hebt?
0: Van?
2: Van de kermis? Nee, van de kermis.
0: Oh.
2: Zo heb je bijvoorbeeld een prikkelachtige.
0: Oh ja, zeker. Ja, goed dat er is.
2: Blijf vooral luisteren, want om 12:30 ga ik hier veel meer over vertellen.
0: Oké, nou spannend allemaal natuurlijk. Meer ook in deze uitzending met bijvoorbeeld een kunstenaar, Hans Reinders. En even een stukje terug in de geschiedenis. Maar eerst is dit TLC.

0: Coldplay en Viva La Vida in Camping La Playa.
1: Er zijn ontwikkelingen in de Hoster corruptieaffaire. De Hoster corruptieaffaire draait om een ontslagen ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die in het verleden bijna 2 ton ontving van een lokale agrarische ondernemer. Onderzoeksjournalist Erik Seuren die vertelt hier meer over.
2: Recent werd duidelijk dat de gemeente Horst aan de Maas aangifte gaat doen tegen de ontslagen ambtenaar vanwege corruptie. Onderzoeksjournalist Erik Seuren werkt voor de Limburger en schreef in maart van vorig jaar samen met een collega voor het eerst over de zaak die bekend kwam te staan als de Hoster corruptieaffaire.
3: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente en dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. De ambtenaar heeft dat in eerste instantie 2 jaar lang stilgehouden. Maar na die melding is hem daarna gevraagd. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen. En vervolgens is hij heeft hij het bekend. En is hij daarom ontslagen. En is er onderzoek gedaan naar, hoe ernstig is er sprake van corruptie in dit geval.
2: In dezelfde maand, na het onderzoek van de Limburger, stelde de gemeente een corruptieonderzoek in naar de specifieke ambtenaar die op dat moment nog niet ontslagen was. Vanaf moment 1 zag Seuren dus hoe de gemeente zich in de kwestie opstelde.
3: Transparant en terughoudend zou ik het willen typeren. Terughoudend in de zin van dat ze aanvankelijk gedeeltelijk open waren, ook omwille van de privacy, maar ook omwille van de waarheidsvinding. Daarom hebben ze op een gegeven moment ook bureau Berenschot ingehuurd om onderzoek te doen naar de ernst van de feiten. Is er sprake van corruptie? Wat is er allemaal?
4: Zij bracht ook een rapport daarover uit, hè?
3: Ja, bureau Berenschot heeft er een rapport over uitgebracht. Daaruit is gebleken dat er sprake is van belangenverstrengeling. Het enige wat ze niet hebben vast kunnen stellen, omdat hun de documenten die zij hadden daarvoor niet genoeg vertelden, of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van het bevoordelen van de ondernemer in de kwestie. En als je dan kijkt naar de communicatie, nadat dat onderzoek openbaar werd, is de gemeente heel transparant naar buiten gekomen in zoverre ze dat kunnen. Natuurlijk omwille van een ambtenaar die ze vanwege de privacy wel moeten beschermen tot op zekere hoogte, hebben ze wel open kaart gespeeld, zowel naar de buitenwereld toe als naar de gemeenteraad.
2: De Rijksrecherche is dé aangewezen instantie om te onderzoeken of er ook strafrechtelijke consequenties aan de acties van de ontslagen ambtenaar verbonden moeten zijn. Met hen ging de gemeente in gesprek en zou de Rijksrecherche hebben gezegd dat er met de arbeidsrechtelijke maatregelen, de meest vergaande maatregelen die genomen kunnen worden, de straf eigenlijk al opgelegd is.
3: Het was een vrij opmerkelijke passage. Blijkbaar heeft de burgemeester dus tot 2 keer toe contact gehad met de Rijksrecherche. Aanvankelijk is er inderdaad gezegd van we zien niet genoeg aanleiding om onderzoek te gaan doen. Op basis van een rapport Berenschot is daar opnieuw naar gekeken. En toen is die uitspraak door de Rijksrecherche door een ambtenaar gedaan. Die is vrij opmerkelijk, omdat daar juist die extra middelen liggen om uit te zoeken van wat is er nou daadwerkelijk gebeurd. En is er ook nog voordeel geweest voor de ondernemer. Maar Rijksrecherche formeel gaat er niet over. Dus justitie gaat daarover. En die kan dat Rijksrecherche opleggen om het onderzoek te doen. Of besluiten als de Rijksrecherche minder tijd daarvoor heeft, vanwege capaciteitsproblemen, om dat bij een politie Limburg bijvoorbeeld neer te leggen. En de tijd zal dat leren.
4: Uiteindelijk zegt de raad vorige week dinsdagavond, wij gaan unaniem achter die aangifte staan om er ook een boodschap mee uit te dragen. Dat hoorde ik onder meer essentie zeggen. Dat hoorde ik ook half volgens de Maas zeggen om gezamenlijk een boodschap uit te dragen. Zie jij dat als een soort proberen vertrouwen terug te winnen van een inwoner of inwoners?
3: Ja, in zekere zin wel. Ik denk dat er ook geen andere keuze was. Dit is het beste wat je kunt doen als gemeentebestuur. Door unaniem hier toch ook wel een punt van te maken. Los van wat de vervolgstappen ook gaan zijn.

0: Want daar heb je dan verder geen invloed meer op als gemeentebestuur. Dus de tijd zal het leren, maar ja, als signaal is het zeker goed. Of het daarmee volledig vertrouwen teruggewonnen wordt, ja, dat zal de komende jaren moeten blijken.
1: De kous is nog niet volledig af.
0: Nee, zeker niet.
2: Ja, bij de hele reportage terugkijken, dat kun je doen via omroephorstaandemaas.nl.

0: vlegen vallen. Ja, Stanna, jij vervangt Silke hier vandaag op Camping La Playa. Ja, je weet, Silke is van de self-care. Dus ja, ze moest even iets doen met de wellness hier op de camping. Dat heb je natuurlijk. Maar jij hebt alsnog gewoon een hele leuke tip voor ons.
1: Ja, die wijkt wel iets af van de self-care. Maar Ik denk wel dat iedere campinggast dit kan gaan waarderen.
0: Oh, kijk, nou, dat is een goede tip dan.
1: Ook voor de luisteraar die niet op de camping staat, is dit denk ik best wel een waardevolle tip.
0: Het kan ook thuis dus, begrijp ik.
1: Ja, ik weet niet of jij daar ook last van hebt, maar ik zelf heb altijd, als ik gruwelijke haast heb, dan kan ik nooit mijn spullen vinden.
0: Nee.
1: Waar zijn mijn sleutels?
0: Nou, je vergeet altijd iets eigenlijk.
1: Ja, precies dat. Dus heb ik als tip, zet een mandje bij je caravandeur, waar je alle spulletjes in doet die je eigenlijk heel vaak nodig hebt. Denk hierbij aan de sleutels, zonnebrand, antimug, zaklampje. Maar thuis kun je dit natuurlijk ook gewoon doen. Hè? Een mandje bij de deur met daarin je sleutels, een parfummetje, je deo. Dan hoef je nooit meer als je haast hebt naar je spullen te zoeken.
0: Ja, je kunt dan ook gewoon het bakje gewoon meenemen bijna.
1: Ja, dat is dan weer niet de bedoeling.
0: Oh, oké.
1: Het is echt dat je het bakje leegraait.
0: Ja, precies. Dat je de spulletjes los meeneemt.
1: Precies.
0: Ja, nou ja, goede tip. Het is handig. Ik kan nog wel meer plekken bedenken waar het handig zou kunnen zijn dan alleen de camping en thuis. Ik bedoel, ja, goed, het biedt wat mogelijkheden.
1: Ja.
0: Nou, die kun je maar mooi mee even in je zak steken op deze donderdagmiddag natuurlijk. Vergeet vooral ook de sleutelbos daar niet bij te doen. Zo dadelijk gaan we over naar het regionale nieuws. Maar eerst Imagine Dragons en Believer.

0: van Imagine Dragons. En daarmee is het precies 1 minuut over 12:30. En dus hoog tijd voor het nieuws uit Peerlemaas. En sowieso uit de regio natuurlijk. Sanne is hiervoor.
1: Ja, dat is vandaag het belangrijkste nieuws bij ons uit de regio. De gemeente Peel en Maas blijft de wateroverlast bij Stogger en Schamers en Helden in de gaten houden. Voorlopig komt er geen verticale boring op het speelveld. Volgens de gemeente is daar de afgelopen 6 maanden geen wateroverlast geweest. Bewoners van de Stogger en van Schamers hebben de afgelopen jaren last gehad van veel water. Vooral in 2023 en 2024 regende het een lange tijd heel veel. Daardoor stond het grondwater hoog. Ook ligt het gebied laag en zitten er lagen in de bodem waar water moeilijk doorheen gaat. Uiteraard houden wij je van deze ontwikkelingen op de hoogte. Bij een ongeval in Panningen heeft gisterochtend een aanrijding plaatsgevonden. Dat gebeurde ter hoogte van de rotonde, de Wietel en de Raadhuisstraat. Rond 10:55 in de ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en er werd ook een ambulance opgeroepen. Het was druk op de weg ten tijde van het ongeval, zag een correspondent ter plaatse. Maar de politieagenten leidden het verkeer in goede banen, doordat weggebruikers in tegengestelde richting over de rotonde te dirigeren. Wat er precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Wel is het slachtoffer ter controle door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, Jury, daar hadden we het net begin van de uitzending over.
0: Ja, daar zijn ze.
1: De kermissen in Bezel en Reuver worden dit jaar aangevuld met verschillende activiteiten. In Reuver is er onder meer een prikkelarm uur. Dus dat houdt in dat je, volgens mij gaat dan de muziek uit, ja, en heb je geen lampjes.
0: Ja, precies. Ja. Lampjes uit, muziek uit, voor prikkelgevoeligheden.
1: Ja, precies. Terwijl in Bezel een speciale kindermiddag op het programma staat. Ook zijn er officiële openingsmomenten en activiteiten voor senioren. De kermis in Bezel wordt gehouden van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 1 september op de markt. Burgemeester Martijn Derks en wethouder Matthijs Stoks verrichten vrijdag de officiële opening bij de schietent. De gemeente Peel en Maas gaat duidelijker vastleggen welke ondersteuning inwoners kunnen krijgen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Het college heeft daarvoor nieuwe beleidsregels vastgesteld. De gemeente wil daarmee zorgen voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling, terwijl ruimte blijft voor maatwerk. De nieuwe regels betekenen niet dat iedere situatie op precies dezelfde manier wordt behandeld. De gemeente blijft ruimte houden om te kijken naar individuele omstandigheden van de inwoner. In bijzondere gevallen kan het college bovendien gebruik maken van een hardheidsclausule. En dan heb ik als laatste nog goed nieuws voor alle starters op de woningmarkt in onze gemeente. De provincie Limburg wil namelijk volgend jaar 15 miljoen extra beschikbaar stellen voor startersleningen. De reden hiervan is het grote succes tijdens de start in 2024. De startersleningen zijn populair bij mensen die hun eerste huis willen kopen, maar niet genoeg kunnen lenen met een gewone hypotheek. Met een starterslening kunnen kopers extra geld lenen bovenop hun maximale hypotheek. De eerste 3 jaar hoeven zij dit bedrag niet terug te betalen. De provincie en de gemeente betalen ieder de helft van de lening. Dat schrijft L1. Jury, dan kun jij misschien ook op zoek naar een huis.
0: Ja, dat zou je bijna denken inderdaad. Dat is ook voor mij goed nieuws inderdaad. Het weerbericht heb ik nog heel eventjes, want dat is natuurlijk wel, jij vroeg dat aan het

begin van de uitzending. Van krijgen we een beetje beter weer zo richting het weekend? Ja en nee. Het blijft nog heel eventjes een beetje druilerig. Vanmiddag en vanavond zelfs kans op onweer. Dat is wat minder zomers.

0: Maar anders kun je ook gewoon je luchtmatras op je autoruit leggen.
1: Je luchtmatras op de autoruit en dan voorkom je natuurlijk barst in je ruit daarmee. Ja. Want ja, die hagelstenen in Italië, die zijn niet klein. Dat zijn tennisballen toch, of niet?
0: Ja, pingpongballen. Dat is echt een drama daar, ja.
1: Ja, nee, gelukkig blijft dat ons waarschijnlijk hier bespaard. Het wordt vandaag dus, hoewel het gaat onweer en regenen, wel gewoon maximaal 22 graden. Morgen gaan we donderend het weekend in, want ook dan kans op onweer. Ook ongeveer dezelfde temperatuur, een graad of 21 overdag. En dan het echte weekend, zaterdag. Dan blijft het wel grotendeels droog. Maar goed, ook dan blijft het nog wel oppassen geblazen en vooral belangrijk om een paraplu mee te nemen, want er kan dan toch nog ergens wel een bui vallen. En op zondag dan is het sowieso wel droog en ook dan zo'n graad of 22, dus we blijven eigenlijk een beetje lekker in die nazomer, nazomer bungelen. Zo, dat is prima toch, zo eind augustus.
0: 22 graden droog kun je prima voor je tent bivakeren.
1: Ja toch, absoluut. Ja, zeker als het dan hopelijk daarvoor een beetje meevalt met die neerslag, dan zit je niet helemaal nog met je voeten in het natte water en de blubber inderdaad. Ja. Goed, al het nieuws lees je terug op omroeppnm.nl en omroepoostaanemaas.nl. Ondertussen zitten Oasis en Wonderwall.

0: was Outkast met Hey Ja.
1: Ik heb namelijk een feestelijk moment voor jou thuis klaarstaan.
0: Oh.
1: Namelijk, afgelopen zaterdag was er een feestje te vieren. De jarige Hans Reinders, die werd geëerd met een expositie door zijn cursisten. Onze verslaggever, die was erbij.
2: Jongens, geweldig. God, ik ben er een kat stil van.
3: Ja, ik kon even zo en ik heb een eentje.
4: De Venloze beeldhouwer Hans Reinders is 80 jaar geworden. Ter gelegenheid van die mijlpaal organiseerden zijn cursisten een feest en een expositie. Niet met werken van de kunstenaar zelf, maar van zijn 33 cursisten.
3: Ja, iedere week, normaal gesproken als er geen vakantie is, dan zit op de maandagavond van 7:30 tot 11:00 zoiets.

0: We te beeld houden, tussendoor een break met een kopje thee. Met kopjes die we zelf schoon moeten maken. En een glaasje wijn, wat we altijd meenemen, een flesje wijn, wat we verdelen. Een koekje erbij. En alleen maar kletsen over leuke dingen die in de wereld zijn of in de kunst zijn. En Hans is meestal de mens die daar weer alles vanaf weet.
1: Een open, vriendelijk man die opbouwende kritiek uit. Die zal nooit aangeven van je doet dit verkeerd. Dit is altijd een positieve houding.
2: Hans inspireert mij met zijn beelden, die vaak ook elementen als dit hebben. Maar waar hier natuurlijk iets in zit, dat is Japans. En Hans heeft nogal wat met Japan. Maar de hele vorm en de kleurstelling en dat soort dingen, dat is daar wel op geïnspireerd.
3: Zijn monumentale beeldhouwwerken zijn zichtbaar in de openbare ruimtes van nog Limburg tot Japan. Dit keer dus veel bezoek op zijn verjaardag. Meestal moet hij zijn verjaardag in de zomer voor een klein gezelschap vieren.
4: Ik heb zelden verjaardagen gehad in augustus, gevierd. En omdat iedereen op vakantie was, dus ik was altijd eenzaam. Kun je wel zeggen, met een paar mensen, met een paar familie. Het meeste was ik altijd alleen, want het feest moest later gevierd worden. En dan werd het meestal niks meer. Want dat was in september of oktober. Ja, en dan liep dat eigenlijk gewoon als water, liep dat tussen je vingers weg. Dus, maar wat ik hier zie, de kwaliteit.
3: Onder de titel Uit de school geklapt tonen zijn cursisten tot en met 20 augustus hun eigen werk in Château de Rai in Baarlo, als eerbetoon aan de kunstenaar die voor velen een inspirerende leermeester is geweest.
0: Hij heeft zoveel kennis over hoe je een steen moet verwerken en bewerken, dat hij hoort, hij ziet, hij voelt aan de steen hoe je dat moet doen. En dat is natuurlijk fantastisch.
5: Nou, de inspiratiebron, vind ik tenminste, van Hans, is dat hij juist jou vrijlaat. Ja, dus waar je ook mee aankomt zetten, daar gaat hij helemaal in mee. Dus er is niet iemand die zegt van, nou, zou je dat wel doen? Wel, dat hij zou zeggen, ja, zou je dat wel zo doen? Hè, want als je het zo doet, dan werkt het veel beter.
2: Hij dwingt je niet in een bepaalde richting. Dus iedereen is vrij. En dat geldt voor de beelden, die keuzes die je maakt. Ja, in allerlei opzichten. Het is echt heel bijzonder.
1: Hans heeft een uitstekende wijze waarop hij beelden bespreekt met elkaar. In de cursus ook, maar ook de tekening die hij maakt. Ik heb bijvoorbeeld een hoofdje gemaakt. En dan geeft hij precies aan waar de verhoudingen zitten. En hoe dat in elkaar steekt, de hoofd ten opzichte van de romp. Nou, en zo ga je op een hele andere manier naar mensen kijken.
4: Als jij een keuze hebt gemaakt, dan moet je erachter staan. En dan moet je er 100% voor gaan. En anders doen we het niet. En halverwege houden we niet op, je maakt het af. Dus ik ben wat dat betreft wel een hele strenge meester. Omdat ik natuurlijk een bepaalde opleiding heb gehad waar je ongelooflijk veel moet doen. Maar ook een heleboel moet laten om tot de juiste kwaliteit te komen. Daarbij speelt mijn reizen naar Japan, waar de simpelheid en de eenvoud zo'n grote rol spelen, dat je zegt, waar gaat het eigenlijk om? Essentie. Nou, en die moet je door proberen te spreken met hun. Waar gaat het nou eigenlijk om? Zorg dat die essentie serieus is. En dat is niks anders dan de humbug, alles er weg. En de kwaliteit blijft over.
6: 1, 2.
7: Ja.
5: Ik denk dat hij er heel, heel blij mee is. Naast het feit dat hij in Duitsland ook al geëerd is. Vooraf voor zijn 80ste verjaardag. Omdat hij daar, ja, dat is misschien bekend, ieder jaar, en ik geloof al een jaar of 14 op rij, beeldhouwworkshops geeft. Waar mensen uit de omgeving en ook verder weg uit Duitsland leren beeldhouwen.
4: Jeetje.
8: Niet, hè?
4: De meeste dingen herken ik allemaal wel. Maar bij sommige moet ik eerst weer nadenken. Nou, kom.
8: Op de expositie.
4: Het is geweldig, man. Nou, en als je hier dan die stukken ziet, dat is bijna niet meer amateuristisch. Dat heeft een hoog niveau. Dat mag door iedereen gezien worden. En daar ben ik wel erg trots op, dat ze zich daar ook aan gehouden hebben. Het moet kwaliteit hebben.
3: Ook met zijn 80 jaar blijft Reinders bevlogen en energiek. Aan stoppen denkt hij nog niet.

0: Nee, ik ga gewoon door. Ik denk dat we dit feestje over 10 jaar weer moeten gaan doen. en dan zie ik eruit als 80.
1: En nog een keer, hier.
2: Ja, Hans Reinders had het keurig naar zijn zin.

0: ja, bij iets beter weer hoort dan een zomers plaatje, zou ik maar weer meteen denken. En anders dan brengen we het zomergevoel zelf maar een beetje naar camping La Playa toe, toch? Als we het hebben over deze plaat van... nou ja, in ieder geval die heet Jamaican, ja, inderdaad. Sanne, gisteren, ik weet niet of je gisteren... Heb jij ook een tv-aansluiting eigenlijk op de camping?
1: Ja, zeker. Dat kan toch achterblijven. Als je bij een lokale omroep werkt, dan hoor je gewoon tv te hebben. Je moet weten wat er gebeurt.
0: Ja, nou, en jij weet wat er gebeurt. Want je hebt dat dus gisteren allemaal bekeken. Ja. Want dat was wel een leuke, even een leuke spontane ontmoeting, hè, op de fiets, op de camping. Vooral op de camping.
1: Nou ja, ik vond het echt leuk om te kijken. Want ik heb zelf helemaal geen ervaring met kamperen eigenlijk. Behalve dan met onze woonwagen natuurlijk.
0: Ja.
1: Heb jij ervaring met kamperen?
0: Nou, als jong kind ben ik wel eens met mijn ouders met de vouwwagen mee geweest.
1: Echt?
0: Ja, ja, ja, op de camping in Valkenburg, op de Kouwberg. Ja, ja, dat was wel leuk. Maar ik zie mezelf niet zozeer in de wildernis een tentje opzetten en dan daar proberen uit te houden. Ik denk dat ik dat niet heel lang volhoud.
1: Oké, okay, nou, de mensen die gisteren in het televisie-item voorbij kwamen, Frits en Henk, die vonden hun paradijsje op de camping in Kessel. En wat ik daar zo bijzonder aan vond, was dat zijn mensen die komen uit de stad. Dat is natuurlijk al een hele andere omgeving en een hele andere mentaliteit als die wij hier hebben. Hè? Wij hebben echt de mentaliteit keren voor ons eigen tuintje.
0: Ja.
1: En ondanks dat zij helemaal geen ervaring hebben... zijn ze zich hier echt thuis gaan voelen, maar ook met het campingleven. Heb jij het programma gekeken?
0: Ja, ja, ik heb het gezien. Het zag er leuk uit. En inderdaad, die gemoedelijkheid. En je ziet het wel vaker. Je hoort het vaker inderdaad op campings. Waar wij natuurlijk als omroep deze zomer ook veelvuldig aanwezig zijn. Je spreekt altijd wel mensen die inderdaad vanuit de Randstad hierheen komen. Gewoon echt even bewust een paar weekjes die rust opzoeken. Die ze natuurlijk thuis in hun eigen omgeving. Met alle respect voor de Randstad. Niet echt ervaren natuurlijk. Dus ja, hier even uitkomen rusten. Dat is denk ik ideaal ook in deze omgeving uiteraard.
1: Ja, en weet je wat ook zo leuk is aan kamperen? Daar hadden hun het ook over. Het ontspullen.
0: Oh ja.
1: Want thuis heb je natuurlijk alles en dan ga je

0: van, in dit geval kwamen ze uit Delft. Dan kom je vanuit Delft hier naar Kessel toe gereden. En dan denk je, oh nee, ik heb mijn telefoonoplader nog in Delft liggen. Ja, je gaat dan niet meteen hals over kop naar de winkel. Dus dan zul je het toch even zonder moeten doen.
1: Ja, ja, ja. En terug naar huis is ook niet echt een optie als je in Delft woont.
0: Nee, ik denk dat dat een hele bijzondere ervaring is. Misschien volgend jaar toch eens overwegen om...
1: toch eens naar de camping.
0: In eigen regio te blijven vooral, hè?
1: Ja, maar zou je dan inderdaad... Oké, dus wel in de eigen regio. Jij gaat dan niet naar de Randstad op de camping. Even dat je de rollen omdraait, zeg maar.
0: Ja, daar hoor je eigenlijk bijna nooit iets over.
1: Nee, daarom. Dus dat is wel leuk om een keer te doen, toch?
0: Misschien moeten we dat eens onderzoeken. Hoe de campings daar zijn. Doen we volgend jaar.
1: Leuk, wat de verschillen zijn inderdaad. Ja, tussen al die campings in Nederland. Tussen de Randstad en het wat rustigere geheel. Zoals dat we hier in Peerlemaas en Bezel kennen. En ook in Horst natuurlijk. Nou goed, we zijn er doorheen voor wat betreft deze uitzending van Camping La Playa. Nog één keertje morgen en dan is good old Nick Kortenhoeven weer terug met Lunch Live. Voor nu, fijne

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Roeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Roeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.roeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Roeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.roeimakershorst.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993.

90. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan middelen die via de website FunCap zijn verkocht. Dat zei de officier van justitie vanochtend op een voorbereidende zitting in de rechtbank van Zwolle. Drie verdachten uit Ullestraat en Valkenburg zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Verdachten ontkennen dat. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht. Café Le Journal doet dit jaar niet mee aan de 11e van de 11e op het Stationsplein in Roermond. Organisator de Schenk Kraft Company bood het café alsnog de mogelijkheid voor een buitenbar op voorwaarde dat juridische kosten van vorig jaar werden terugbetaald. Le Journal wees dat aanbod af. Andere deelnemende horecazaken zijn volgens de organisatie positief over de samenwerking. Het vastlovens evenement wordt op 11 november voor de 5e keer in Roermond gehouden. Max Verstappen blijft tot en met 2030 bij Red Bull Racing. De Limburgse Formule 1-coureur heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. En daarmee komt er een einde aan de speculaties over een mogelijk vertrek bij de renstal. Zegt ook sportcommentator Louis Dekker.
2: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
1: Ja, de contractverlenging is bekendgemaakt aan het begin van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor 1 dag een huwelijk voltrekken. Dat bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er duidelijk onderscheid moet blijven met professionals die zijn opgeleid en het werk al jaren doen. Ook vinden ze dat 1-dagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden mogen dragen.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen overheerste de bewolking. Er waren ook enkele opklaringen en op enkele plaatsen is een bui gevallen. Maar er waren ook lange droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 19 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weer. Er zijn wolkenvelden, afgewisselde opklaringen. Bij voldoende zon halen we een maximum temperatuur van zo'n 21 graden. Later in de middag richting de avond zou er wel enige tijd regen kunnen vallen. Er staat bij dit alles een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal. Het weer, er vallen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21.
6: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Doelgroep Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt.

0: Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intersatellite Horst, alles voor in en om het huis.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
8: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
9: Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Funcaps werden verkocht, houden volgens de justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraten en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. In een huis in Heerlen heeft de politie meer dan 150 kilo aan harddrugs gevonden. Twee mensen zijn aangehouden. De drugs lagen in een huis aan de Amundsenstraat in het deel van Heerlen-Noord dat nu een veiligheidsrisicogebied is. De politie zag gisteren aan het eind van de middag dat er bij het huis werd gedeeld en viel de woning binnen. Behalve de verdovende middelen vonden ze ook contant geld en dat is net als de drugs in beslag genomen. De arrestanten zijn een 24-jarige drugsdealer en zijn klant van 46 jaar oud. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit erover.
1: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
0: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat daarom niet over tot vervolging. En een automobilist is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Sittard. Dat gebeurde even na 1 uur op het kruispunt van de N276 met het Gelders Eind. De klap was zo hard dat één auto bovenop de vangrail terechtkwam. Deze bestuurder moest mee naar het ziekenhuis. De andere automobilist werd doorverwezen naar de huisarts voor zijn letsel. En het weer. Zon en buien wisselen elkaar af. Later vanmiddag en vanavond kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal.

0: code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.

Twee mensen zijn aangehouden. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die 2 ton kreeg van een ondernemer in die gemeente wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. En een automobilist is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Sittard.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenburg.

0: Berg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij politieacties in het veiligheidsrisicogebied in Heerlen-Noord heeft de politie gisteravond en vanochtend 6 mensen aangehouden. Gisteravond werden bij een fouilleeractie 2 minderjarigen opgepakt op verdenking van drugsgebruik en wapenbezit. Vanmorgen hield de politie nog eens 4 mensen aan, waarvan er maar 1 meerderjarig was. Zij worden verdacht van eerder gewelddadig gedrag. Deze week werden de wijken Heerlerheide, Passart en Vrieheide de Stak aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer bevoegdheden om baldadige jongeren aan te pakken met onder meer fouilleeracties. Botulisme is de oorzaak van de vogel- en vissterfte in de Geulvijver in Valkenburg, dat meldt de gemeente vandaag. De afgelopen weken werden rond de vijver tientallen dode dieren gevonden, maar pas nu wordt duidelijk dat ze zijn vergiftigd door de botulismebacterie. Alhoewel het om een variant gaat die voor mensen niet gevaarlijk is, heeft de gemeente het wandelgebied volledig afgezet. Ook worden mensen gewaarschuwd hun huisdieren niet te laten zwemmen en te melden als ze een dood dier vinden. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. Dat heeft de Rijksrecherche besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit daarover.
1: Wat precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij

0: veel zakelijke contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
1: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en daarom gaat het niet over tot vervolging. En een Amazone is gewond geraakt toen ze met haar paard in een greppel viel in het buitengebied van Neer. De vrouw zat vanmiddag enige tijd klem, een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde bij nader inzien niet in actie te komen. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het paard lijkt ongedeerd. En het weer. Afwisselend stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige periode werden 22 graden, later vanmiddag en vanavond onweer.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle, dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en dat ging vrijwel altijd goed. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook vanavond nog. Vannacht in het binnenland droog en een graad of 13, morgen weinig verandering.
3: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag

bruisende middelpunt van Noord-Limburg.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij politieacties in het veiligheidsrisicogebied in Heerlen-Noord heeft de politie 6 mensen aangehouden. Gisteravond werden bij een fouilleeractie 2 minderjarigen opgepakt voor drugsgebruik en wapenbezit. Vanmorgen hield de politie nog eens 4 mensen aan, waarvan er maar 1 minderjarig was. Zij worden verdacht van eerder gewelddadig gedrag. Deze week werden de wijken Heerlenheide, Passart en Vrieheide de Stak aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer bevoegdheden om baldadige jongeren aan te pakken, met onder meer fouilleeracties. Effectenbezitters zijn naar de rechter gestapt om de fusie van het Limburgse chemiebedrijf OCI tegen te houden. Het bedrijf maakt op Gemmelot onder meer kunstmessen en ammoniak. De Egyptische grootaandeelhouder wil dat OCI via een aandelenruil opgaat in een bouwbedrijf dat in handen is van dezelfde familie. Kleine aandeelhouders vinden dat er sprake is van een belangenconflict en zijn bang dat ze benadeeld worden. De Vereniging van Effectenbezitters wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. Dat heeft de Rijksrecherche besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit.
1: Wat precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen. En vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
0: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat het daarom niet over tot vervolging. En een Amazone is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar paard in een greppel viel in het buitengebied van Neer. De vrouw zat enige tijd klem. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde bij nader inzien niet in actie te komen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. Het paard lijkt ongedeerd. En het weer. Afwisselend stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het nog 24 graden. Later vanmiddag en vanavond trekt er onweer over de provincie.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag was het aanvankelijk droog, maar later in de middag kregen we te maken met buien vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23, lokaal 24 graden. Komende avond en nacht dan zijn de wolkenvelden afgewisseld door een paar opklaringen. Er kunnen nog enkele buien vallen, maar er zijn ook lange droge perioden. Het koelt af naar zo'n 13 à 14 graden als minimumtemperatuur. Dan vrijdag overdag is er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en zonnige perioden. Er vallen buien, mogelijk met onweer. En er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur blijft vrijdag steken op zo'n 22 graden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. En dat gebeurde nadat een kennis geen contact met hem kon krijgen.

en de politie waarschuwde. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld, maar hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Zijn daad hing samen met veel andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in en rond Amsterdam. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. En als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Het weer, tussen de buien door schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.

0: skip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl. Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame @omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: Goedenavond, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij politieacties in het veiligheidsrisicogebied in Heerlen-Noord heeft de politie 6 mensen aangehouden. Gisteravond werden bij een fouilleeractie 2 minderjarigen opgepakt voor drugsgebruik en wapenbezit. Vanmorgen hield de politie nog eens 4 mensen aan, waarvan er maar 1 minderjarig was. Zij worden verdacht van eerder gewelddadig gedrag. Deze week werden de wijken Heerlerheide, Passacht en Vrieheide de Stak aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer bevoegdheden om baldadige jongeren aan te pakken, met onder meer fouilleeracties. Effectenbezitters zijn naar de rechter gestapt om de fusie van het Limburgse chemiebedrijf OCI tegen te houden. Het bedrijf maakt op Gemmelot onder meer kunstmessen en ammoniak. De Egyptische grootaandeelhouder wil dat OCI via een aandelenruil opgaat in een bouwbedrijf dat in handen is van dezelfde familie. Kleine aandeelhouders vinden dat er sprake is van een belangenconflict en zijn bang dat ze benadeeld worden. De Vereniging van Effectenbezitters wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. Dat heeft de Rijksrecherche besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit.
1: Wat precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft het er aanvankelijk over gelogen. En vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
0: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat het daarom niet over tot vervolging. En een Amazone is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar paard in een greppel viel in het buitengebied van Neer. De vrouw zat enige tijd klem. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde bij nader inzien niet in actie te komen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. Het paard lijkt ongedeerd. En het weer. Afwisselend stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het nog 24 graden. Later vanmiddag en vanavond trekt er onweer over de provincie.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag was het aanvankelijk droog, maar later in de middag kregen we te maken met buien vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23, lokaal 24 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door een paar opklaringen. Er kunnen nog enkele buien vallen, maar er zijn ook lange droge perioden. Het koelt af naar zo'n 13 à 14 graden als minimumtemperatuur. Na vrijdag overdag is er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en zonnige perioden. Er vallen buien, mogelijk met onweer. En er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur blijft vrijdag steken op zo'n 22 graden.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op

0: vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
5: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
4: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom.
1: Elke avond van 7 tot 8. At 7.
2: Jouw favoriete muziek hoor je toch alleen hier. Alleen hier.

Pindakaas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7. Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
4: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

0: Iedere werkdag van 8 tot 9 at 8.
1: De muziek gaat maar door en door.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons.

0: het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans. 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
6: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
5: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
7: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk droog, maar later in de middag kregen we te maken met buien vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23, lokaal 24 graden. Komende avond en nacht dan zijn de wolkenvelden afgewisseld door een paar opklaringen. Er kunnen nog enkele buien vallen, maar er zijn ook lange droge perioden. Het koelt af naar zo'n 13 à 14 graden als minimumtemperatuur. Dan vrijdag overdag is er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en zonnige periode. Er vallen buien, mogelijk met onweer. En er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur blijft vrijdag steken op zo'n 22 graden.

0: non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas. Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ze zijn er weer, de Blauwe Bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk droog, maar later in de middag kregen we te maken met buien vanuit het zuidwesten. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23, lokaal 24 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door een paar opklaringen. Er kunnen nog enkele buien vallen, maar er zijn ook lange droge perioden. Het koelt af naar zo'n 13 à 14 graden als minimumtemperatuur. Na vrijdag overdag is er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en zonnige perioden. Er vallen buien, mogelijk met onweer. En er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur blijft vrijdag steken op zo'n 22 graden.
0: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Dank u.
1: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen...

0: ze te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: echte dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer

0: toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de